Good, Marius. For all die wat er trein jet. En ook voor all die wat het niet zo trein jet. Zij ja welkom hier. Die grüßt Christoph. En dat is een programma ten Kaffee en Mate. In Keulen zu Marius. Van der we hebben dinsdag, dem 16. Juni 2026. En daarna, nou ja, zoals ik al zei, kalt. 5 groed kalt worden zal dat van deel. En dat is waarschijnlijk ook mes allemaal bezig dag dan 5 groed, nee? Weens, onjam dag, toe als je dat normaal allemaal paar groed warmer. En 19 groed opwarmen zal dat. En zoals ik de met rekenen, we waren goed zonneschijn gaan. En dat zou ja veel weet. En dat is het tijd. En dat in deze gegend. Op stede wordt je man zich daar goed aanbedingt. Ze zou een zonneschijn wensen. Wein, wanneer het zou je reind haf, als je zonneschijn zou veel weet. En wanneer het bloes einfach zou je dreig is, dan kan het ook draf halver zou je bedunkeld zijn in rein. Nou wanneer het dan op die nu steht, posten dit water is, dan is dat zeer fijn. Freut mich für die. So, das nächste Mal, wenn es dann mal in Leuton horchen.

Daar schroot je voor, dat wie met halt en hei en stoppel boer. En je preed je stoene jammerere, de je zei dat die conferentie leidde, verlangen dan dat ze jedet jaar zullen een betere bericht geven als dat vijfde jaar. Die zullen meer glieden hebben als dat vijfde jaar, en daar zal meer geld gegeven worden jedet jaar. En die preedjes zullen dat alles voor zich brengen. O vriend, wel wie leven verlangen dat onze preedjes vlietig God zijn woord preedje en aan je rechten doen. Dat, mijn vriend, is er hauptarbeid, nu God zijn woord nog. Dan worden mensen gezegend worden, en dan hebben ze de gelegenheid te waarschijn geloven, en goede woordje ver te brengen. O, mijn vriend, wie vergeten zo vaken, dat onze woordje worden met vier geproefd worden. Daar is zo vaken de idee, dat we alle op een weg naar de hemel zijn, en daar wordt je dat dan alles bloos zeer fijn zijn. Nou ja, met de tijd wordt dat ook zo zijn voor Christen. Maar daar is een gerechtsdag, nadem dat we deze wereld verloten als Christen. En daar is zeer veel, is mij zo, dat halt en hei en stoppel is. En dat wordt met één puff weg zijn. En dan zo als Paulus zegt in Korinthe, nou ja, die worden geraad zijn. Maar hij zegt dat wat zo zijn als der vier. Ik wil dat niet ervoeren, het liefste. Jezus reed in Johannes 15 van vrucht dragen. Hij zei dat hij de ware wijnstok weer, dat heet Jezus. En wie Christen zijn de ranken? Dat zijn de ranken die vrucht dragen. Also wat zullen we doen? Vrucht dragen, jo. Wat van een vrucht? Na daar is dat vrucht van onze lappen, om te eren. Dees du dem Herr Jezus eren met die weerd? En daar is andere vrucht, een klare zeichnis, dat we Christen zijn, dat we ons daar niet met schemen. Oba, mij is er dat daar nog een andere soort vrucht is, dat we manchmal van vergeten. En dat is dit, en hör ich wat ik nu zei. Wann wie de ranken zijn, en de ranken zullen dat vrucht dragen. Dan, jo, wie ranken zijn Christen? Zullen we dan niet datzelfde verbrengen? Jo, de vrucht is andere, dem weg naar dem Herr Jezus aan te wijzen en den te gewinnen. En dat, mijn vriend, is een zeer wichtige zaak. Wann wie Christen niet andere dat evangelium geven, zei mij, wer wordt dat dan doen? Nee, nee, dat is niet bloos den predje zijn arbeid. Zijn hauptarbeid is God zijn woord uit te leiden, zodat du en ik de waarheid wiedergeven kennen, te zonen die nog niet bekeerd zijn. Jezus redt ook daarvan dat wanneer rank niet vrucht dragen wordt, dat hij die rank dan wordt wegnemen en die worden verbrand worden. En waar dan zijn zonen die zeiden dan, nou, dat meent dat die worden in een haal gesmeten worden. Nee, nee, vriend. We moeten behouden dat door een rechterstoel is, waar Jezus Christus er een woordje rechter wordt. En door wordt vier zinnen, jo. Die woordje worden met vier geproefd worden. En wanneer die woordje afbrennen worden, dan worden zo'n Christus schodelieden. Dat is wat het zegt, oba. Dat zegt ook dat die worden geraad zinnen. Oba zo als der vier. Nu, wel wie ook behouden, dat zo'n nicht nedig is. Dat is nicht nedig dat onze woorden zullen verbrennen. Wanneer wie ons dem Herr even geven, en aanloten derg ons arbeiden, en wie dat verziene eer doen, nicht onze eigene eer, dan wordt dat geen verbrennen zijn. Dat vier wordt die woorden bloos bewiesen voor wat die zijn, zoals geld, zelva. En dieren steunen. O, mijn vriend, de gelegenheden die de Heer ons geeft wordt voor hem te doen, zijn zo veel. En jo, daar kan de tijd zijn dat we ver dem Heer stonen kennen en hem zeggen, Heere, goed je doen, doe truwe en goed dat deine. Jo, ik mocht dat zeggen, Heere, Heere, en du kanst ook datzelfde ervoeren. Wanneer du die bekeerd hast, dan neemt tijd en God zijn woord iedere dag
en overgeeft die dem Heer. Hij wordt die wat je te donen, dat du verzinnen je donen kanst, en dan ook een loon hebben am hemel. O Gott sei Dank, voor zo'n verrecht. En wader, wie moet er verzichtig zijn met ons christelijk leven, en zoals ik al eermal gezegd ha, wie kennen dat niet donen en aan zijn eigen kracht. Wie moet er behouden dat hij God is. Wanneer wie een christelijk leven vieren willen en deze welt, dan moet die kracht en familie dat te donen van arm komen. En hij wordt ons dat ook geven, wanneer wie willen zijn arm te dienen en arm die eer hebben laten. Wie zijn die ranken, en een rank kan bloos vrucht dragen, wanneer die in den wienstak blijft. Dan worden wie vrucht dragen voor dem Heer. Nog een beetje meer van dat weichvolle. Dat is wat dat passiert, wanneer wie nicht im Heer wassen. Met de tijd doe wie stolperen, en jo, dan fehlt Buße. En dat zegt dat wanneer dat door wie blijft, dan met de tijd is dat onmogelijk zo'n te Buße te brengen. Die kennen dan hielen alles wat ze willen. De Heer is zeer geduldig, aber met de tijd is het te lood. Dat zeichnis is verloren. In het openbaringsboek, de tweede en derde kapitels, zijn de brief die Jezus tot Johannes geeft, dat hij naar de zeven gemeenten schikken zal. Daar weer de Ephesus gemeente, die had zoveel goudet. Aber als Jezus derig weer met aan loven, voor dat goudet dat ze hadden, deed hij aan warnen en zei dat ze afgevallen waren van haar eerste leef. Ze hadden haar eerste leef verloren. En hij zei dat wanneer ze niet boeze doen worden, dan wordt hij haar lamp wegnemen. En vriend, wanneer Jezus de lamp, dat zeichnis, wegneemt, dan kan de gemeente doen wat hij wil, die wordt niet een zeichnis zijn. Dat is zeker. En dat is met einzelne Christen correct zo. Vriend, wanneer wie proeven dich woordje je reich te zijn, of de eerlijke tijd wanneer du zegt, ik zie een Gotteskind, of zo leefst als een weltmensch, dan deist du dem Gottes zien, Jezus, van frische Tritie. Hij kwam in deze welt en die in mijn volkomene radung te brengen, en deed dat ook, en jeft die in mij nu, de fähigheid voor arm te leven en voor arm vrucht te dragen met hem juist geveld zijn, zodat we arm tom je volle kunnen zijn. Ik wil nu de 10e bij 20e vers lezen. Dan God is niet aangereikt jene goede arbeid te vergeten en de leef die je voorzien nomen je wezen ha, en deem dat je de heilige je deent ha en ook nog deenen. En wie willen hierin zijn, dat in ieder ene, die namelijk je eerens bewezen wordt om de volle zekerheid, de hoopning te hebben bij hem eng. Dat je niet stamp worden, over den noval je de geloven en je dood, dat over wat versproken is. Dan als God Abraham een verspreker geeft, wil hij bij zijn hem zweren kunnen, de geraten weer, zwoer hij bij zichzelf, en zeed, en zegenen waar ik die zegenen, en vermeren waar ik die vermeren. En zo en je dood kreeg hij dat wat versproken weer. Dan mensen schwieren bij dat wat geraten is, en de schwoer is bij aan een besteding voor een eng van al het strijd. En dem God zich verneemt, de oor van dat verspreken nog klarer te bewijzen dat zijn vernemen niet anders wordt, geef hij een schwoer, dat derg de twee dingen die niet anderen kennen, en dem dat het onmogelijk is voor God te leren, wie kennen een sterke troost ha, die wie je rand ha de hoopning te holen te krijgen, die ons vergesteld is, die wie ha als een zekere, vaste anker voor onze ziel, die aan de binnen ziet van de gordijn is, waar de verranen voor ons gegonen is, Jezus, die op Emma een hoge priester geworden is, noem Melchizedek zijn ordning. God heeft veel versprekingen gemaakt, wanneer wie worden true zijn. Hij reed van Abraham. Hij wil geduldig en luid, maar God aan dat geef, wat hij aan versproken had.
Dat is een vermoning voor ons. Twee dingen die niet anderen kennen. Jezus zijn dood en opstonden van dood zijn onze zekerheid dat hij ons aannemen wordt wanneer wij naar hem komen. Nächste Mal das 7. Kapitel. Gottes Segen, meine Freunde.

Ik lood je alle aan waarde aan te schalten dat nächste Mal. Wanneer je gezien worden, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat Heil en Christus, wo je kennen de overzeugung hebben dat je een zinnenschuld vergift is en dat je worden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Römer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in seinen Namen anruft, wird seilig worden. Bitte schrift noch den selbigen Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potash.

0: Welkom te ons program Thuis in Hem. Dit is de Brei, Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Me. We zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van de praktische eigen en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Ja, wel veelmaal aan de mens allemaal van een baby is geboren als de mama de wat ik veel tijd neem voor een baby. Want jullie waren zijn dat als nu het eerste baby. En veelmaal was 9 maanden, 10 jaar, even 3 jaar, een tientje was. En je had zeer veel tijd gespannen. En dan had je zeer hoop gewoond. En dan kwam een baby. En dan is

0: klok is 5 met 30 minuten.
1: Ein herzlicher Gruß und welkom zijn we alle nieuwe hierers de jaren zeer interessante geschichten harsen. Wie wensen jullie veel vrede bij het harsen. Zoton is zeer schlau en weis, met am es nicht te spussen. De Diebel is keine lastige uitgedachte Figur. In de Bibel steht, hij schlägt Ram aus een brellender Leib en siegt zijn Frieden.
2: Ik had niemals gedacht, dat het am werkelijk jeft.
1: Hij is de Fiend van Gott en deed alles, om Menschen vom Glauben und Gott was te brengen. Kost du die dort noch denken, wo unverschämt hij handelt in de Nummer 1?
2: Hij plant twijfel en mestruw tegen God.
1: Pas op, wann hij dat bedienen wil. Ga bloos niet in zijn vol. Bij dem Herrn Jesus, dat hij die beschützt, wil hij es der Gewinner über dem Diebel. God zijn zin, wer voor hem een welkomende Leenheid. De Diebel wil unbedingt verhinderen, dat Jesus om Tritt voor ons sterven deed. Hij wil dat niet toelaten, dat we eigen leven met God schreeuwen zullen. En daarwens deed hij Jezus aangriepen.
3: Als je God zien zien best, dan merkt toch dat deze steiner breed. Als je God zien zien best, dan springt de rauf vom höchsten Turm. God wird die beschützen.
1: Jezus is gewinner. Hij heeft dat niet neidig dem Diebel te bewiesen, dat hij God zien zien is. En dan versorgt hij dort met de tweede unverschämte Uitzug. Nummer 2. Hij mag een geruiltes Versprechen.
3: Hij schenkt die de ganze Welt, an die mij anbeten lässt.
4: Verschwein Sotun. In de Heilige Schrift steht, dem Herr dienen Gott aus die anbeten und sonst scheinen.
1: Jesus ist Gewinner. Hij sieht nur einen Satz. En dan is de Diebel uitgekleefd. Jezus is gewinner. Daar wens host aan de Diebel. Als Jezus om Tritt hangt,

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ik word diep aan God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramm. Neem je Bibel en vang hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther fing wie trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as en shady voor Christus.

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn bestand en help en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons vader toe te horen. We worden jullie ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijzen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met den Hauptgottesdienst en zo uwes klok 6. En nächsteten kan op 22 Blumen Uhr.

Als ik nog in de dorp zal weer ongeveer 7 jaar oud, zei ik wel te mijn leraar, nee, dat doe ik niet. Hij zei te mij, wat ik doen zal, en ik wil dat einfach bloos niet doen. Ohne te evaluieren, zei ik voorts, nee, dat doe ik niet. Wat het dan heeft, kan je het leicht verstalen. De leraar zei, wat, du deest dat niet? Jacob kwam ongeveer. Natuurlijk val mij in tweeën al anders bij, aber dat halt nicht. Jacob strekte über, zei de Lira. Ik praat al en zei immer waarder, ja, ik werd schon, ja, ik werd schon. Aber dat halt al en nicht. En mijn van deutsche Botschaft jedet am einen van Gott ziene Propheten, die te Gott zegt, nee, dat doe ik niet. Dat jedet am den Prophet Jona uit Jona Kapitel 1 der Feier. We willen nu een leidhaartje en dan bloos een farge uit dat eerste en tweede kapitel uit Jona lezen.

Ik wil nu eerst uit Jona kapitel 1 lezen, van vers 1. Einen dag redde haar te Jona en zei, Jona, nog die rijd en go naar de grote stad Nineveh, en woon de lied dat ik eind verjerecht traatje woon. Die zijn toch zeer godloos, en ik woon dat niet lang toeloten. Aber Jona stand op en meind, hij wil van haar wegrennen, en naar Tarsis reizen. Hij ging naar Joppe en funk een schep, dat naar Tarsis zeilen wil. Hij betoelt voor zijn reis, ging op dat schep en fuhr af naar Tarsis. Zo wil hij van haar wegkomen. Als hij op een water wäre, schekte haar een stootje wind op dat meer. Een groter storm kwam op, zodat hij dacht dat er schep kon twee breken. De zeemannen eensten zich en zij beden alle ihre jetten om help. Ze schmeiden de vracht die ze geladen hadden en meer, dat het leichter voor dat schep weer. Jona weer opgegaan am schep en had zich doelgelacht en weer vast ingeschlopen. Dan ging de kapitein rauf en zei te hem, wie kannst du schlopen? Stoe op en bedienen Gott an. Vielleicht denkt hij aan ons, dat we hier niet alle ongegaanen. De zeemannen waren zich einig, dat ze een lasttraatje worden, om uit te vinden wer van eend schuldig voor dit weer. En dat last traf Jona. Dan vroeg ze hem, waarom zijn we in deze gevoer? Wat is deine Arbeit? Van wo kämst du? Van wo land en van wo valt? En hij zei, ik zie een Hebräer en ik bid den Herrn an, der im Himmel Gott is. Hij heeft dat land en dat meer gemerkt. Hij zei ook dat hij van Gott wegrand. Dan ängstete zijn man zich verstellich en zei, wo kannst du zo'n tonen? Als hij zag dat de storm bloß oer wordt, vroeg ze hem, wat zal wie met die duinen, dat de storm nooit even wordt? En hij zei, neemt mij en schmiedt mij een meer nemen. Dan wordt het stil worden. Ik weet dat de storm wegen mij op duintje komen is. Dan nemen zij Jona en schmijten hem een meer nemen. En dat meer wordt stil. Dan werd de mannen met een grote vorst voor den Herrn benomen. Ze schlacht een tier voor een opfer en geven dem Herrn ihr Versprechen. Kapitel 2, Vers 1. En de Herr schickt einen grooten Fisch en die schluckt Jona ab. Jona wirft er drei Dag en Nacht im Fisch seinen Bock. En vandoor im Fisch seinen Bock bet Jona dem Herrn seinen Gott an. Dan redet er zu dem Fisch en die spiecht Jona ab dem Land ab.

Daar wil de jonen nu de godloze stad. Nineveh zegt je, de mensen te zeggen dat God het alle vernichten wordt, wie ze zo diep in alle soorten zinde leefde. Jonen zijn antwoord daarop, wie krijgt ze ons minimal te minim leren weer voor vele jaren. Nee, dat doe ik niet. Waarom ran Jonen van God weg? Waarom wil hij niet naar Nineveh gaan en die mensen zeggen dat God een voor haar godloze leven in drieven bestraft wordt? Er waren wenigstens drie oorzaken waarom Jonen wegran in de stad te gaan. Eine oorzaak was, dat de Juden de opvoering hadden dat de Heiden niet te God zijn valt die Heiden. Voor de Heiden geeft dat keinen Himmel, bloß eine Haal. Heiden waren bloß dort te door om dat vier in de haal om brennen te houden. Dat werd de Jude er opvoeding van de heide, en die mensen in Nineveh waren alle heide. Een andere oorzaak waarom Jona niet naar Nineveh gaan wil, was Nineveh en Israël grote vriend waren. Nineveh had jarenlang over Israël geharscht. En de derde oorzaak waarom Jona van God wegran weer, zoals we later in onze tijd lezen, dat hij wist dat God een levende en genediger God is. Hij schmidt God dat ver, dat hij dat gewist had, dat God de mensen Nineveh letzten Endes doch verschonen wird. Jona dacht, wann hij naar Tarsis reist, wurde hij van Nineveh en van God wegkomen. Aber hij schmiert zich gerindlich an. Hij dacht doch nicht an, dat God alle Wehen is en ook alles seine kan. Als Jona zonder zei en je hem schep schleip, check God einen grooten storm op dat meer, zodat dat schep ongegonen wil. Jona wil leiver sterven, als dat hij naar de godloze stad Nineveh gonen wil. Is dat niet zonderbaar? Die mensen op dat schep roepen alle ihre jetten aan, en te helpen, aber de storm wordt immer bloß sterker. Met eenmaal denkt de kapitein aan den einen man, die er ook op dat schep is. Aber de Jona is nog niet te vinden. Hij slaapt onder hem schep ganz zonder zorg. De kapitein liet zelfs den Jona abwerken. En hij vraagt Jona, wer bist du? En wo kommst du her? Wat is dat toch met die? Wie schaf ons meest kapot wens den grooten storm en du slaapst onder, als waar nus los is? Bet dienen Gott an, vielleicht kann er uns helpen. Dann vertelt Jona er, dat hij een Hebräer is, in den Gott anbet, wat im Himmel is, in de Erde en dat Meer gemerkt haft. Hij vertelt ihn aber ook, dat hij van Gott wegrennt, wilst er am noch Nineveh schicken wil. De Heide wird dat ganz angeleiflich, dat een Mensch wird versiert van Gott weg te rennen. Ze hadden angst en vroegen Jona wat ze met hem doen zullen. Jona zei dat ze hem een meer schmieden zullen en de storm wordt voets nog geven. Ze beden allereerst Jona zijn God aan en schmieden Jona daarop een meer neer. Jona wil leven aan grote meer verzuipen als God je hartje in de Nineveh gaan en predigen. God had aber nog niet met Jona abgegeven. Hij leidt Jona nicht im Meer versuppen. Hij mögt einen grauten Fisch, der Jona abschluckt. Wir lesen da in Kapitel 2, Vers 3, was saß. Und von dort im Fisch bet Jona dem Herrn seinen Gott an und seht. Und mein Innaut Herr röpt ich die an. Und die geist mir eine Antwort. Als der Dout mich nehmen will, früh ich noch help. Und du hörst mich. Du schmeißt mich in ein grautet Meer, wo das viel zu deip für mich wär. En de walen veel te hoog voor mij waren. Al die walen voeren even mij voorbij. Ik meende al, ik durf niemals meer voor die komen. En dat ik niemals waar dat die heilige tempel zijn word. Ik kon mij schier niet weren. Ik wil bloos te diep binnen. En dat waterkruid steen zich aan mijn hals. Wenn we even Jona zijn leeuw een beetje nadenken, wel we een leid hartje en dan, no dat leid, zei we dan, wo unsere Geschichte mit dem ungehorsamen Prophet wieder geht.

onze programma's aan alle op cassette en op cd's te hebben. Eén cassette of cd met twee programma's kost $10. Schrijf ons dat geld met, wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, schrijf ons dat geld met, wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 681. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar het programma 681.

Wanneer deze programma te zien zijn, bed we junt van harte dat ook met jullie goede meelig te maken dat die ook weer uitgestrooid worden kunnen. Wanneer zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geeft dat geld voor andere zwaartje. We danken voor jullie gebeden en ook voor jullie ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons zwaar van jullie. Wanneer God het zowel, hier een wiederprogramm durch de Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse Sendung hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkansmout, diesen Dienst true wieder te maken. Je hebt ons ook weitergeloten dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift ist Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met Jünd, bitte uns am einen Weg weiter hier.

0: De klok is 12.
1: Ik ben Hilde Friesen en op brood van ons leven van deel is uit Johannes 1, 42, wo dat zegt. En hij bracht hem naar Jezus. Als Jezus hem aankijkt, ziet hij, du bist Simon, Jona zien zien, du sollst Petrus heiten, dat mijn Stein. Dat eerste Mal Jezus trafen wie voor Simon werkelijk moeilijk werd. Zijn broeder Andres had hem naar Jezus gebracht. Hij weer nog maar rood en Jezus zien een woord als Jezus hem aanreed. Hij nam hem bij nomen. Had Andres gezegd wat Simon zijn nomen weer? Vielleicht, aber vielleicht ook niet. Ein Ding is sicher. Hij kent allem bij nomen. Hij weet die nomen en wo du thuis bist. Hij weet ook alles wat die fehlen deed. Hij kan den man op een weg naar Jericho, die op een mühlbeerboom sticht, om Jezus zijn. Hij nam dan bij hem nomen en zei, Zacchaeus, kom schwind drauf, ik moet van jou nog bij die im huis aankomen. Hij wist ook krijgt wat de Pharisäer dachten, als ze arm zagen en den verhaster Tagskollektor zijn huis aangoen. Krijgt zo, kent hij ons ook alle. Hij weet krijgt wer du bist en ook al die bezorgnissen. Hij weet ook krijgt wat jeder persoon in jeder moment denken deed. Hij weet krijgt wer wie zijn. Hij weet ook dat wie niet zo als wie zijn blijven kennen. Hij weet dat wie jerendlich ändern moeten. Nu zegt hij te Simon, du bist Simon, Jona zien zijn. Du sollst Petrus en Stein heiten. Petrus wirf van natuur herzkoppig en leicht verdrisselig en dol. Einer kon zich niet arm op arm verloten. Hij weer meer zo als gras wat im Wind weht als een Stein. De Herr sagt aber, dat hij hem te een Stein merken kon. Simon wird noch als een Stein worden. Simon wird ein Petrus sein. De Herr bracht er ook voor ich, aber dat weer nicht einmal leicht. Door zijn Tiden wird einer so denkt, hij is wirklich als een Stein geworden. So wann hij sagt, du bist Christus, den leven ja Gott zien sehen. Dan zijn er ook tijden waar hij zo als grossem wind weer. Zum Beispiel, als hij zijn haren verliegen deed, wils hij voor de mensen angst had, wie hij af in zijn stein. Later bij meer naant Jezus aan zijn oude nomen, Simon. Dort deed Petrus zei wij, wils dort wie als van Jezus zeien deed, du wirst kein Stein, du wirst als grossem wind. Trotz all seine Fehler wird Simon ober Petrus, den Stein, wo boven der Haar seine Kirche bühd. Das ist mit uns gerade so. Wir sollen, Jerusalem wie sind, nur ankommen, aber wir sollen nicht Jerusalem wie sind bleiben. Wenn wir Jesus trafen, fängt eine Arbeit in unseren Horten und Lebens an, wo uns von so einem Menschen, der bloß für sich selbst leben, ändert, nur so einem, der ihr Leben zu Gott seine Ehe im Dienst für andere Hand geben. Das ist so, was dort in Hebräer 13, 20 und 21 sagt, möcht der Friedensgott ihn fähig merken für all das Gute und zum Donen, was von Gott sein wollen. Der Herr bracht das vor dich. Hij mag van Simon en Petrus. Wie kunnen ons ook ganz sicher zijn dat hij ons anderen ook voor dich brengen wordt. Du hast bloß ein Ding wat du doen moetst. Du moetst die arm hand geven en arm ganz vertrouwen. Dat meint aber ein ganzes hand geven.

0: De klok is oind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

overstond met een gouden oorrecht op Plautisch, uit zee Adolf Ernst. Voor zeer veel jaren kwam iemand op een idee als hij zag hoe dat ook een devote dat uitsel van de kastraalhoofd. Hij stelde vast dat er een kracht entstond, want dat woorde heet werd. En zo kwam dat dan langzaam daartoe dat men deze kracht aanvangt te gebruiken om allerhand machine te bouwen. Nu heeft dit weer met de kracht van Heiligen juist vergelijkt. Wie zou een dampmachine wordt de heete damp in een koma geleid. Daar bereidt de damp zich uit en maakt een stootje druk. En zo schift de druk dan een kalbe wieder en de kalbe beweegt een aas, wat dan ook andert in beweging brengt. Wanneer de Heilige Geest bij de Bekering in ons leven entkomt, wil hij zich ook in ons ganzen leven uitbreiden. Dat deed hij niet ganz van alleen. Wie moet hem daartoe einladen en ruim geven? Wie brengen je van ons ullen leven allerhand schlechte gewaanheden met? En die worden dan van Heiligen Geest verdreind, wanneer wie hem in alle aardje van ons leven einladen. Dan heeft dat door een kracht, die zich wist, om God te gehorchen. En even deze kracht, wat Victor zijn woordje vandaag reden. Verheef je nu dit leid, haar uitkomende die.

0: je za nema te kroftom helgen jest te haft Viktor Zavodse zine predigtje nant wat we nu hier.
1: Wanneer je andeutiet terugdenkt als het mij betiert had en waar ik dan am geloven stond, waar mijn leven dan weer, waar mijn verständnis van de Bibel dan weer en waar ik vandoor zie. Dan denk je, dat is toch een groter onderscheid van ene zijde en ook weinig onderscheid van de andere zijde. Wat meen ik daarmee? Als ik ten geloven kom, en dat is nu al ruim 27 jaar terug, dan weer voor mij ganz klar, Jezus Christus heeft mij een nieuwe weg gegeven. Deze nieuwe weg wil ik entschlonen om met Jezus des leven te gaan. Maar die heerlijkheid wordt hij voor mij ruim maken deed. Dan dacht ik dat wat je wil komen, krijg je denk ik nu ook.

Als een kind weer, leeft wie een paar jaar in Duitsland. Eenmaal zagen wie, ons vader, mijn broer en ik, waar een auto jij in een boom voer. Wie ging je door hand om tje? De politie kwam en vroeg wie dat je zijn had. Nou, wie had dat je zijn? Zei ons pa. En ze moest hij dan ook nog als zeeën voor je recht komen, om te zeggen waar dat je waarde weer. Een zee zegt dat wat hij zijn oder zelfs erleefd heeft. Die wat niet zijn hadden, waar dat auto je in den boom voer, kunnen niet zeeën zijn, wanneer ze ook dat auto nog her bij een boom gezien hadden, voert ze dem dat passiert. Wie die wie geleibig geworden zijn, hebben God in ons leven erleefd. God heeft wat in ons gedaan. Door van reden, dat bedient God zijn zeeën zijn. En dat valt mij manchmal schwer. Dat is als wann mij daar wat abhullen wil. Ik voel als wann ik mij schämen moet. En krijg door wel de Heilige Geest ons de kracht geven dat te vertalen wat God gedaan heeft. Jezus en je jünger hadden ook schrikkelijke angst om aanvang. Ze blijven bloos in een stof en moeken de deren toe. Maar als de Heilige Geest in haar leven gekomen weer, hadden ze kracht ihre angst te overwinden. En dan stelde zij zich voor alle lied aan en zeiden wat God gedaan had in nachttijd. Maar verder weer ze taub en deide alle taub beden. Wanneer ons also deze kracht veelt, God zijn zeeën te zenden, dan willen te God beden. En hij wil ons hierin helpen en kracht geven, daarvan te reden wat hij deed. Daarmee sluit het je af, wie heb je nog een betiet en hier in nu dat leid, de levenstijd.

Wie zijn beter het eeuwig zegt van jouw preda, wanneer wie ook zo reden en zo'n tot zeligheid aan je heert. Ik wil hier een schriftstede geven. Paulus schreef tot dem jonge prediger Titus en zegt hem in het derde kapitel de vierde en het eerste poort van vijfde vers, over ons ons heiland en God zijn leeftoeligheid en leef aan ons verandag tjeem, raad hij ons niet derig woorden die wie je donen houden, over derig zien erbormen. Nu van dit wordt een meester denken dat Paulus niet veel wat hield van goede woorden. Maar we lezen en dat namelijk het kapitel in Titus den achte vers zo. Dit woord is te vertrouwen, en ik wil dat du aan dit emmer waar de gans je troost verstalst, dat die er vertrouwen en God je zat ha, onhullen en goede woorden. Nu goede woorden had geen poort in de radung. Maar wanneer een mens zich betreft tegen den geloven aan Jezus Christus, dan zijn woorden zeer wichtig. Dat is zeer wichtig, dat du en ik in een christelijk leven goede woorden hebben. Dan moeten goede woorden zijn. Wel wie dat een beetje meer betonen. Verdem dat een mens waar de geboren is, hebben woorden geen weet voor God. Eindelijk kennen die een grote hindernis zijn. Wils mensen zich daarop verloten om hemel te komen. Maar dat geht nicht. Gott wird die nicht annehmen. Wader, hij sagt, dat onze goede woorden ohne die Radung sind so als Riese verkadderde Lunze in zijn Ansehne. Hij nimmt Sünde an, aber hij nimmt den an, ab den Grund, dat zij durch die Radung, die wir an Jesus Christus haben, in entkommen. Wann du Jesus angenommen hast, dann bist du wader geboren. Peter sagt dat so in 1. Petrus 2,9. Aber je bent een uiterwählte Geschlecht, een königliche Priestertum, een heilige Nation, Gott zijn uiterwählte Volk, dat je zele dem zine eer bekannt maken, die jund haft van de Diesternis geraad, en haft jund in dat wunderschöne Licht en ingebracht. Wann du geraad bist, dan zost du dine Worke voor de Welt zene lote, dat Gott die geraad haft. De Christ haft wort te wiezen, en dat is de grond op woont aan wordt gerecht worden. Wanneer hij zo als een klein beetje blijft in zijn christelijk leven en bloos egel trubbel aanreden deed en mensen van Christus wegdreed, dan kan die zeggen zijn dat er niet een loon wordt zijn voor die. Eindelijk wordt die schemen matten wanneer hij komt. Nu, in den vierde bezaaste vers zegt hij dan dat is niet mogelijk den die tom licht gekomen zijn en haar de himmlische goof geschmaakt, en haar aandeel gehad aan dem heilige geest, en haar dat goede Gottes woord geschmaakt, en de kracht van de komende welt, wanneer ze weichvallen aan waarde te boezen, te brengen, wil ze dem Gottes zien, voor zichzelf van frische tritie, en aan tom opnet spot maken. Dit is dan de hoofdpunt in dit studeren vandaag. Nu, je hebt goed obacht. Eerstens, dat woord dat ik weichvolle even zat ha, is een zeer interessant woord. En die spraak in die des brief geschreven wordt, is dat een interessant woord en waarde, wie haar eindelijk niet in plaat iets het woord, dat die ware mening geeft. Maar dat heeft die idee van dolvolle, of de stalpre, van een woord geeft. Dat meent niet dat een dol valt en niet waarde op kan. Datzelfde woord is gebruikt van de Heer Jezus als hij in den Gethsemane gorde en dan kwam. En dat zegt dat hij in bed weder ging en vol op zijn gezicht in bed. Dat is het namelijk het woord. Peter stolperd en vol als hij Jezus verliegen deed, maar hij weer niet verloren. Jezus had te hem gezegd dat hij voor hem gebed had, dat zijn geloven niet opgehouden wordt. Johann Marcus, wie op den eerste missions reis je was met Paulus en Barnabas, ober dan met en de reis verleed hij stolperd. En Paulus erlaubt niet dat hij op de nächste reis metging. Ober God wie nog niet derg met arm, met Mark. En jaren later, zegt Paulus dat zijn met arbeider, zal Marcus metbrengen, wilst de bruikbaar weer en zijn dienst en dat evangelium. Hij had niet zijn zeligheid verloren, ober hij stolperd, en door weer je lust, door derg, jo. Nu, wanneer het terug gaat, naar de eerste vers in het zesde kapitel in Hebreeën,
dan is het te zien dat die schrijver hier

Christe redt, van Busse van dode Wolke. Hij redt niet toe aan van Radung, aber van Busse. Johann Baptist redt ook toe dat Israël volk en zegt toe aan dat zij zullen vrucht brengen, dat wird val weer voor Busse. Hij redt van zond dat een bewijs weer dat door Busse weer. Aber Busse meint niet bloos een paar tronen schedden, dat meint een ram draaien. En een andere weg gaan als een gaan deed, een andere richting nemen in leven. Dit brief is eerstens tot de Joodse Christen geschreven, en meer van die gingen terug naar de tempel op. Die schreven dat aan woorden van die hiervoor. Verdem dat Christus kwam, wezen die op van naar Christus zien komen. Aber nadem dat Jezus gekomen via en op een kruis starf, dat wat God in alle testamenten heeft gehad, wie nu ne zind. Zeg maar, die mensen weer op een weg gesteed en die mensen geschicht. Door wie een tijd, als ze maar een paar dagen verder, terug naar de tempel gingen met ere afval, wie God dat zo en je arden had. En nu, wie dat aanrecht voor aan dat te doen. Dat wordt zeer schwer zijn, zo'n gewaarheid te ändern. Wanneer du nu een bloot opverdeedst, dan wist je dem Herr Jezus van frische kritie. Wilst du damit zeggen wist dat Jezus zijn dood op een kritie had geen wiet? Du musst nu nog een opverbrengen voor die zind. Also wou dat menen dat du geen vertrouwen hadst en zijn radung en zijn dood en opstonen van dood. En hij heeft dat zo als dit gezegd. Wie Christen doen met ons leven dem Herr Jezus entweder Tritie oder Krone. Wie doen entweder een gloves leven verbrengen, oder wie doen aan van frische Tritie. En dat wordt besonders, Susanne, wann mensen nu worden wel trek onder dat Moses Jezaats systeem komen. Dat is een wichtige zaak, wo wie leven. En wie trek nu dat, wann die weichvallen. Eindelijk is dat niet zoveel, wann die weichvallen, als zentemol die weichgevallen zijn. Dan is het onmogelijk den Trieg naar Busse te brengen. Waarom? Nou, we reden van de vrucht, van de radung. En dat is een zeer wichtig ding, want wie Jezus aangenomen ha, aber dan nog een zin leven. Daar zal een wasse zijn in ons christelijke leven. En wanneer dat niet door is, en mensen babetjes en Christus blijven, en door geen woorden vrucht is, dan arbeiden zonen bloos met halt en hei en stoppel. Paulus redt ook van dit en een beetje andere weg in 1 Korinther als hij in Hebreeën deed. Daar redt hij ervan dat een andere grond kan geen leien buiten den die al je lijkt is, en dat is Jezus Christus. Diene en mijn radung is een grondloog, zeg maar. Du kanst op den grond ruwen, aber du kannst doch nicht bloß boven ruhe. Du kannst und deist da ook op boe. Paulus sagt, nu, wann wer boe deed? En hij redt van 6 verschiedene boe materialen die we brokken op den grond te boe. En dat is halt, hei, stoppel, galt, zalva en dierensteine. En die vraag is, wat brokst du op den grond te boe? Deist du met een klampe halt boe, oder hei, oder sogar stoppel? Nicht veel wat weet. En ook nicht zeer doorhoofd, wann het met vier te doen haft. Wie ha veel te doen in onze gemeente, met inrichtingen en komiteeën en zo wat, ober es door zoont, dat jeestlich veel wat weet is? Worden mensen kennen im Himmel, no ans han wiese en zeer, dat wils wie een godet, zeichnis weer met ons leven en God zijn woord uitgeven, weer ze door nu in hemel. Behoor ook dat Paulus zegt dat wat de tijd aanbelangt, zullen we al kennen andere God zijn woord geven en ongerechten. Aber zoals het weer, moest ons de grondloog dingen van God zijn woord, waarder van frische, gegeven worden. Ik weer een predje en tjorken voor veel jaren. En nu doe ik dan deze programma uitgeven. En dan vroeg me hoe ik me veel dat zest weer mijn steed en neem en de laatste kerk waar ik predje weer. Oh nee, vriend.
Ik leef de jonge man die daar nu is, die het nu goede arbeid. En ik kan dit nu doen waar veel meer mensen God zijn woord hier het jaar op eenmaal. Ik wens me van God zijn woord wordt over de ganse wereld en alle spraken uitgegeven worden, dat het bij een hingerste eik van de wereld wordt te horen zijn. Ik wil jaren en zegen zijn te zoveel mensen als mogelijk. Vielleicht wou ik dan ook kennen, mijn heiland to me zei hier, dat ik een goede arbeid voor hem gedaan ha. Ik wil jaren dat hier willen. Oh, dat is zo wichtig, dat we goede werken ha en ons leven.

Daar schroot je voor, dat wie met halt en hei en stoppel boer. En je preed je stoon aan jammerere. De Jesaja dat die conferentie leidde, verlangen dan dat ze jedet jaar zullen een betere bericht geven als dat vijfde jaar. Die zullen meer glieden hebben als dat vijfde jaar, en daar zal meer geld gegeven worden jedet jaar. En die preedjes zullen dat alles voor zich brengen. O vriend, wel wie leven verlangen dat onze preedjes vlietig God zijn woord preedje en aan je rechten doen. Dat, mijn vriend, is er hauptarbeid, nu God zijn woord nog. Dan worden mensen gezegend worden, en dan hebben ze de gelegenheid te waarschijnlijk geloven en goede woorden ver te brengen. O, mijn vriend, wie vergeten zo vaken dat onze woorden worden met vier geproefd worden. Daar is zo vaken de idee dat we alle op een weg naar de hemel zijn en daar wordt je dat dan alles bloos zeer fijn zijn. Nou ja, met de tijd wordt dat ook zo zijn voor Christen. Maar daar is een gerechtsdag nadat dat we deze wereld verloten als Christen. En daar is zeer veel, is mij zo, dat halt en hei en stoppel is. En dat wordt met één puff weg zijn. En dan zo als Paulus zegt in Korinthe, nou ja, die worden geraad zijn. Maar hij zegt dat wordt zo zijn als der vier. Ik wil dat niet ervoren, dat liefste. Jezus reed in Johannes 15 van vrucht drogen. Hij zei dat hij de ware wienstok weer, dat heet Jezus. En wie Christen zijn de ranken? Dat zijn de ranken die vrucht drogen. Also wat zullen we doen? Vrucht drogen, jo. Wat van een vrucht? Nou, daar is dat vrucht van onze lappen, om te eren. Dees du dem Herr Jezus eren met die weerd? En daar is andere vrucht, een klare zeichnis, dat we Christen zijn, dat we ons daar niet met schemen. Oba, mij is er dat daar nog een andere soort vrucht is, dat we manchmal van vergeten. En dat is dit, en hör ich wat ik nu zei. Wanneer we de ranke zijn, en de ranke zullen dat vrucht drogen, dan, jo, wie ranke zijn Christen. Zullen we dan niet datzelfde verbrengen? Jo, de vrucht is andere, dem weg naar dem Herr Jezus aan te wijzen en den te gewinnen. En dat, mijn vriend, is een zeer wichtige zaak. Wanneer we Christen niet andere dat evangelium geven, zei mij wer wordt dat dan doen? Nee, dat is niet bloos den predje zijn arbeid. Zijn hauptarbeid is God zijn woord uit te leiden, zodat du en ik de waarheid wiedergeven kennen, te zonen die nog niet bekeerd zijn. Jezus redt ook daarvan dat wanneer de rank niet vrucht dragen wordt, dat hij de rank dan wordt wegnemen en die worden verbrand worden. En waar er zijn zonen die zeiden dan, nou dat meent dat die worden in een haal gesmeten worden. Nee, vriend, we moeten behouden dat door een rechterstoel is, waar Jezus Christus er woorden rechter woord. En door woord vier zinnen, jo. De woorden worden met vier geproefd worden. En wanneer die woorden opbrennen worden, dan worden zo'n Christus schuldenlieden. Dat is wat het zegt, oba. Dat zegt ook dat die woorden geraad zijn. Oba zo als der vier. Nu, wel wie ook behouden, dat zo'n nicht nedig is. Dat is niet nodig dat onze woorden zullen verbrennen. Wanneer we ons dem Herr even geven, en aanloten derg ons arbeiden, en wie dat verziene eer doen, niet onze eigen eer, dan wordt dat geen verbrennen zijn. Dat vier wordt die woorden bloos bewiesen voor wat die zijn, zoals goud, zilver en dieren steenen. O, mijn vriend, de gelegenheden die de Heer ons geeft wordt voor hem te doen, zijn zo veel. En jo, daar kan de tijd zijn dat we ver dem Heer stonden kennen en hem zeiden, Heer, goed je doen, doe truwe en goed dat deine. Jo, ik mocht dat zeggen hier, Heer, en du kanst ook datzelfde ervoren. Wanneer du die bekeerd hast, dan neem tijd en God zijn woord ieder dag
en overgeeft die dem Heer. Hij wordt die wat je te donen, dat du verziene je donen kanst, en dan ook een loon hebben am Himmel. O Gott sie dank, voor zo'n verrecht. En wader, wie moet verzichtig zijn met ons christelijke leven, en zoals ik al eermaal gezegd ha, wie kennen dat niet donen en aan zijn eigen kracht. Wie moeten behouden dat hij God is. Wanneer wie een christelijk leven vieren willen en deze wereld, dan moet die kracht en familie dat te donen van arm komen. En hij wordt ons dat ook geven, wanneer wie willen zijn arm te dienen en arm die eer hebben laten. Wie zijn de ranken, en een rank kan bloos vrucht dragen, wanneer die in den wijnstok blijft. Dan worden we vrucht dragen voor dem Heer. Nog een beet meer van dat weichvolle. Dat is wat dat passiert, wanneer wir nicht im Heer wassen. Met de tijd doe we stolperen, en jo, dan fehlt Buße. En dat zegt dat wanneer dat door wie blijft, dan met de tijd is dat onmogelijk zo'n te Buße te brengen. Die kennen dan hele alles wat ze willen. De Heer is zeer geduldig, aber met de tijd is het toch lood. Dat zeichnis is verloren. In het openbaringsboek, de tweede en derde kapitels, zijn de brief die Jezus tot Johannes geeft, dat hij naar de zeven gemeenten schikken zal. Daar weer de Ephesus gemeente, die had zoveel godet. Aber als Jezus derig weer met aan loven, voor dat godet dat ze hadden, deed hij aan warnen. En zei dat ze afgevallen waren van haar eerste leef. Ze hadden haar eerste leef verloren. En hij zei dat wanneer ze niet boeze doen worden, dan wordt hij haar lamp wegnemen. En vriend, wanneer Jezus de lamp, dat zeichnis, wegneemt, dan kan de gemeente doen wat hij wil, die wordt niet een zeichnis zijn. Dat is zeker. En dat is met enkele christen, kracht zo. Vriend, wanneer wie proeven dich woordje je reich te zijn, of de eerste tijd wanneer du zegt, ik zie een Gotteskind, of zo leefst als een weltmens, dan deist du dem Gottes zien, Jezus, van frische Tritie. Hij kwam in deze welt en die in mijn volkomene radung te brengen, en deed dat ook, en jeft die in mij nu de fähigheid voor arm te leven en voor arm vrucht te dragen, met hem juist gevuld zijn, zodat we arm om je volle kunnen zijn. Ik wil nu de 10e bij 20e vers lezen. Dan God is niet aangereikt je een goede arbeid te vergeten en de leef die je voorzien noemen je wezen ha, en deem dat je de heilige je deent ha en ook nog deene. En wie willen hierin zijn dat in jeder ene die namelijk je eerens bewezen wordt om de volle zekerheid de hoopning te hebben met hem eng. Dat je niet stamp worden, over den noval je de geloven en je dood dort over wat versproken is. Dan als God Abraham een verspreker geeft, wil hij bij zijn hem zweren kunnen, de geraten weer zwoer hij bij zichzelf, en zeed, en zegne waar ik die zegne, en vermeren, waar ik die vermeren. En zo en je dood kreeg hij dat wat versproken weer. Dan mensen schwieren bij dat wat je raten is. En de schwoer is bij aan een besteding voor een eng van al het strijd. En dem God zich verneemt de oor van dat verspreken nog klarer te bewijzen dat zijn vernemen niet anders wordt, geeft hij een schwoer. Dat derg de twee dingen die niet anderen kennen, en dem dat het onmogelijk is voor God te leren, wie kennen een sterke troost ha, die wie je rand ha de hoopning te holen te krijgen, die ons vergesteld is, die wie ha als een zekere, vaste anker voor onze ziel, die aan de binnen ziet van de gordijn is, waar de verrane voor ons gegonen is, Jezus, die op Emma een hoge priester geworden is, noem Melchizedek zijn erning. God heeft veel versprekingen gemaakt, want we worden true zijn. Hij reed van Abraham. Hij wil geduldig en luid, maar God hem dat geeft, wat hij hem versproken had.
Dat is een vermoning voor ons. Twee dingen die niet anderen kennen. Jezus zijn dood en opstonden van dood zijn onze zekerheid dat hij ons aannemen wordt wanneer we naar hem komen. Nächste Mal das 7. Kapitel. Gottes Segen, meine Freunde.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese tom Fried met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obram Potjasch.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. Ons redner van deel is Obron Potjas.

0: Welkom te ons program Tuis in Hem. Dit is de Brei Radio CHPD op 105.9 FM.
1: Welkom to the program De Stem voor Hoop Me. We zijn Ben en Lisa Wall. We reden te jullie van de praktische eigen en familieleven. We vrijen ons dat jullie die wereld aan ons toe te horen.
2: Ja, wel veelmaal Rames Amma, wanneer baby is geboren, als de mama de wat ik veel tijd neem voor een baby. Because jullie waren zijn dat als nu het eerste baby. En veelmaal was 9 maanden, 10 jaar, even 3 jaar, een tientje was. En je had zo veel tijd gespannen. En dan had je zo het hulp gewoond. En dan kwam een baby. En dan is het valt ze nu zijn ik verloren. Wat nu? Deze vrienden hebben zich niet zo gruwelijk veel tijd voor een baby. En ik voel me hier zo alleen. En wat nu verder wat ik van hier? En ik wil blijven doen. Wat ook nog doen met vliegen een beetje. Wat met de donor de vries ik. Ook wil met. Wat niet met vliet intentional. Wat wil er op dit zijn?
3: Ik wil dus met
2: vliet. Ja, dat is probably de beste woord voor wie met opkomt. Ja. Dat de met vliet zich wil aan kameren dat de moon zich niet bruksus dat feilen. Dat is ik wil met je afgeven met den ook krijgst die al zet. Want de moon zich zo alleen feilt. En ik geloof door ook waar krijgst die al zet. Wil het zo zijn aan de fans van de moon de vrie dat zeer.
3: Ik
2: val me een beetje
3: alleen.
2: Ik
3: heb je vielleicht T-top span.
2: Ja, du fand te vertrauen.
3: Ja.
2: Nicht so bloß looten, in je Pfeiler blieben.
3: Ja.
2: Dort ist mir Pfeil, die Frühwahl nicht nur von mir, der Baby ist nicht, das weißt du, das nicht der Welt. Ich sag nicht nur mal. Und wenn die Pfeiler abkommen, dann du gehst fragen. Erst ist es dort, oder Pfeiler ist mir bloß das dort. Und 99% von der Zeit war das nächste dort.
3: Ja.
2: Die Frühe fällt sich euch das dort, und der andere war hier, rammert nicht.
3: Ja, und, da ist Crack. Wann wir kann das Sharing, like, ans Amtsreich sein, wo wir uns fallen. Like, let's say, wann, wir würden vielleicht in wir Titan den Top sein, aber du fehlt so viel zu tun, wenn ein Baby ist, wenn ein Baby clean ist, wenn es eine, hat so viel Zeit gespannt mit Bazaaren und Diapers changing und all diese Dinge, dann fällt es jede Minute, wo der Baby schlaft, weil einer beschaffen.
2: Yeah.
3: Aber vielleicht den Zeit nehmen, nochmal an der Suche, so ein Baby, die schlupen geht. En dan vlieg zaten en top thuis drinken,

0: nu dit horen, dan danst u een zeer schijnde toekom voor een jonge poor lied.
1: Zo was het gewoon dat we de morgen woed kende vrij hopen. Vlieg haf de morgen gweeg je nu tieten de hopen zoveel als die woed waren. Wanneer dan kan somebody onneem, ten vlieg eenmaal de werk, ja, ne kerkje vlieg, kom eenmaal de werk baan, je nu wat die woorden voor een werk gaan, of het huis bezaren, of, you know, vlieg, was eenmaal zin onthouden, of ze stort, like, plus ten, wanneer vrij niet je tiet haf, wenn ze baby as vlieg slam, of dat as nog clean, te clean wat ze woed kan zoveel, schroffen in de morgen haf, aber ook niet tiet zo. Ik wil zijn, dat woed vlieg de ferne weich zijn, dat de morgen zit niet zo druk vallen, like, oh, like, hij deed het niet aardig, want hij kon het niet dan.
0: Ja, krijg. So. En dat wordt vrede zo verlichten, maar dat niet zo gestresst wordt.
1: Ja, en dan dat je het wordt, like, helpen met een omvang, dat is het niet zo, wanneer ze voeten van omvang al aaneinig weer. Like,
0: ja,
1: hey, die helpt me niet genoeg, of een beetje zo'n ding.
0: Ja, en krijg, du waren er met van je red, you know. Wanneer het veel te doen, en de vrede, manchmal zijn baby's dan zeer slim, dan neemt het nog meer tijd van de vrije. En andere baby's, die schlopen vier dagen nacht.
1: Yeah,
0: like, dan is het onderscheid zo verschieden van een paar naar het andere. Dat is route wat niet unbedingt krijgt voor oom. Yeah. Dat is nog verschieden van een naar het andere.
1: Ja, ik weet van mij, like, onze eerste baby werd zeer slim.
0: Like
1: de eerste drie banat, we hebben het meest niet geschlopen.
0: Mijn vierde vrucht, wens nog moeilijk zijn, nog hier in Hawara te schlopen.
1: Ja, en wens, I guess, vijf, als het een nieuwe mama wel vat en als ik zo's en een schaamzik te een hoopvrouw. Like, oh, dat is, ik heb helemaal een baby. Like, waarom would me hoopvrouw? Or like, ik zal dit niet verstaan. Maar ik wens, ik had actually somebody daar je vraag, like, wat maakt het ten baby zelfs bezaren? Because of het ons problem. Dat waarom deze rood wens. We verstaan ons niet met al dat. En krijg wat er al aan moest. Maar ik, I guess, ik doe me te broer of whatever. En een schaamzik. Ik guess, ik schaam me te een hoopvrouw. Because because it's, ik weet je niet groot,
0: nee. Je was je mama.
1: Ja. En zo, wanneer ik een half vrouw leven is, dat was zo ding. Ik verstuur het alle.
0: Ja, correct. Leven dat in een tijd dan eier het alle aanvang uit te geren. En dan maar de luta lang je schoft onder dat waar in de orde komt.
1: Ja.
0: Zo, wanneer zo van het dingen in een tijdje doen worden, dan geeft het niet uit.
1: Ja, en zo is het baby zijn verschieden. Want dan komt ons tweede baby. En die sluit meest dagen na.
0: Ja, correct.
1: Uit voor 10 minuten en dan sluipt de waren voor 5 stunden. Of like, de weer was zo verschieden.
0: Ja, klar. So. Ja, nou, ik wil zeggen, neemt deze route aan. En dan het andere ding is, dat je een tijd neemt om te beden, om de Bibel lezen, je geestelijk ook opbieden, wens om dat, wanneer we proeven om God te doen, dan schafft het niet. Dan is het alle uit.
1: Want je kan je dollar, like, zo, so, onkicken, want je is een baby hand als partner. Like, nicht, du maatst dit down en at maat dit down, aber wenn wir kein partner sein,
0: dan
1: kan het live bien, nu een baby.
0: Ja, correct. Cause je ins Amtsrecht serven, je ins Amtsrecht dein, met den attitude schaffen.
1: Ja.
0: Dat ik wel nicht bloß van die verlangen einmal weich. No, ik wil de zon onkicken dort, wo kan ik für die dan?
1: Ja.
0: Cause wenn ik rein bloß für die streed, en die stress voor mij, dat is de basis waar ik van een bevredigd leven heb.
1: Ja,
0: maar
1: especially nu een baby.
0: Ganz besonders. En natuurlijk wil het allemaal iets anders. Ik wil allemaal best verlangen, wat die alles kost voor mij dan. En de andere waar ik dan mag. En dan jij erbij af, dan schaft het niet. Wat zei je? Snel is wat?
1: Dat is alles.
0: Ja, sehr fan. Ja. Well, hey, dann waren wir so weit von dir, dann schön für mich an sein, dann waren wir nicht für jeden, dort merkt Gott, dass der einmal hoch nicht.
2: Hey, so weit von dir. Wir freuen uns, dass du wieder so mit uns warst. Wenn ihr bei uns sollen wieder Frauen haben für uns, ruft uns völlig an, aber uns WhatsApp-Nummer 205-495-0357. Und wenn ihr noch mehr Wunderdächen von uns zu sein, dann seht uns ab auf YouTube, du wirst uns fängen. Und wenn wir nicht vergessen, dass wenn Gott mit uns ist, dann hast du einmal Hoffnung.

0: saß mit 30 Minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

0: De klok is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ik kon duipen God in woed.
2: Welkom bij ons Bibelstudieprogramm. Neem die Bibel en ving hem als zal ziet waar God de haar is.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij zet mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinther ving wie trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as in shady for Christus.

wieder uitbouwen. Met een productie van bette 15 miljoen ton soja en 9 miljoen ton mais, wordt het land zijn positie stortje op de internationale agrarmarkt. De Paraguayse president Santiago Peña en de stedse uitlandsminister Marco Rubio arbeiden wieder tip aan een gemeinsame bilaterale agenda. Deze tussen Paraguay en de USA. Dubi jet het om de handel investitieerne zekerheid in de wirtschaftliche tiparbeid van beide landen. Een wichtige thema voor Paraguay is de toegang tot stedse vleesmarkt. De Paraguayse regering zet zich daarvoor aan. Eine ene exklusive Importquote für paraguayische Rindfleisch zu kriegen nur die USA. Tetit teilt sich Paraguay eine Quote mit anderen Ländern. Vertreter von der Fleischaufteilung seien daran eine große Möglichkeit, eine ene Quote zu haben. Diese kann dem Export erleichtern, indem Produzenten eine bessere Aufsatzmöglichkeit bieten. Die USA jellen als attraktiver Markt, sich heute in Teil Fleisch zu einem guten Preis. Nur der Anruf von dem Artikel ran die Gespräche auf diplomatischer Ebene wieder. Paraguay versucht, dabei die gute politische Beziehungen zu Washington auch für wirtschaftliche Vorteile zu nutzen. Wieder wird daran gearbeitet, der Jeinwut von paraguayischen Produkten auf dem städtischen Markt auszubauen. Für den paraguayischen Fleischsektor wird eine Quote ein wichtiger Erfolg sein. Branchevertreter betonte, dat Paraguay in de vergangenen jaren grote erfolgen erreicht heeft bij de tiergezondheid, treffenvaardigheid en ook bij kwaliteitsstandards. Deze verbeteringen zullen nu helpen de positie van land op een van de wichtigste vleesmarkten van de wereld weer te storten. JBS heeft in Campo Nuevo een nieuwe Heinerform opgemerkt, en daarmee een weer een schritt gegaan van zijn investitieplan in Paraguay. Dat Braziliaanse ondernemer heeft in tussen alles tip 185 miljoen dollar in land investeerd. De nieuwe aanleg dient de productie van broodeier en als deel van een strategie de gesamte heinerproductie uit te bouwen. Nu de aanruf van de ondernemer zal door de verzorging van de productieketen verbeterd en efficiënter gemerkt worden. De investitionen van JWS omvatten meerdere bereiken van de heinerindustrie, daaronder de vormen, de broodsteden, de vedermiddelproductie en de verarbeidingsaanleggen. Dat ziel is Paraguay als wichtiger productiestandort voor de nationale en internationale markt te storten. Vertreters van de ondernemer betonen bij de aanwijzing dat Paraguay gunstige bedingingen schaffen dat voor langfristige investitionen. Dort halt dort durch Rohstoffe zur Verfügung stehen, wieder der Entwicklung von der Landwirtschaft in der Möglichkeit für wieder Wasser im Export geschafft. Mit dem neuen Projekt entstehen zusätzliche Arbeitsplätze in der Region Caaguazú. Wieder wird die Produktionskapazität von dem Heinersektor wieder verhechert. Die Investition von diesen 185 Millionen Dollar gehörte die geratzte Projekte in dem paraguayischen Heinerfleischsektor von der vergangenen Jahre. De opmerking van deze nieuwe forum wijst ook tot wassende interesse van internationale ondernemers aan Paraguay. De stijgende nufrouw nu tierische proteïne en ook dat er genoeg verder is, merken dat land voor investoren toenemend attractief. Dit zijn bij het hier zowiet de Paraguayse nurechten.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De gelegenheid die God ons geeft met dit programma Gunt te deinen is ons een vrede. We zijn dankbaar dat de haar de gelegenheid geeft en de mogelijkheid op deze weg God zijn woord uit te breiden. En we mochten ook van der alle touwheren van harte welkom te dit programma. We willen ons met God zijn woord beschaffen en willen ons een levensstil doen erreichen, dat de haar zich aan ons vrijen kunnen wie eenmaal ook worden de zijnlijkheid oven. En ik wens dat alle touwheren op deze schmalen weg wandelen mochten in God gevallen, en so lud ich allem an von der wahre Gottes Wort zu hören, und möchte auch uns zum Sehen deinen in einer Halb sein.

Voor de komende week wens ik alle toegeren God zijn een bijstand en hulp en zegen. En we willen ook, zo God ons genoeg heeft, dat programma weer uitstrolen. En laden ook alle toegeren aan ons waren toe te horen. We worden nu ook welig bij ons im Gottesdienst moeten begrijpen. Onze Gottesdienste fangen zondag klok 9 morgens met zondagschool aan. En klok 10 met een hoop Gottesdienst en zo uwe klok 6. En nächsten komt op 22 Blumen Uhr.

Die heren waren een programma over de radiosendung Licht van Evangelium. Dat programma Licht van Evangelium wordt van Family Life Network en Winnipeg, Manitoba hergesteld. En ze weten als dat het programma dat geestelijke leven en de christelijke familie stort wordt. Dat is ook aan ze weten dat mensen door de echte geloven aan Jezus Christus komen mochten. We vragen ons dat je dit programma waar de hartje willen. En ons wensen je weet als ook nu waar dat je door de mochten aan je geloven gestort, op je mond en je treist worden. We wensen je een gouden empfang en God zien rijken zeeën. Op microfoon is waar je broeder en deina, Jacob Funk. We beten ten aanvang nog hoop. Himmlische Vader, we zijn zo dankbaar voor deze gelegenheid, dat je door de radio met al die wat in verschiedenste landen waar de harsje gemeenschap te hebben. We beten dat deze halve stund nu ook waar de allem te zijn zijn wordt. Wanneer onze vrienden touwheren nu dien woord hieren, dan mochten zij daaruit dat kriegen, wat hen in ihr alldagsleven persoonlijk fehlt. Mochten zij daarin kracht, moed en troost vinden. Ik bid ook dat een tien woord den moed geven wordt, die true en gehoorzaam te deinen. We danken die ober ook voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en neem zijn namen wie dit beden. Amen.

De haar wil de mjona nu de gottlose stad. Nineveh schetje, de mensen te zeggen dat God het alle vernichte wordt, wie ze zo diep in alle soorten zinde leefde. Jona zijn antwoord daarop, wie krijgt ze ons minimal te minim leren wie voor vele jaren. Nee, dat doe ik niet. Waarom raam Jona van God weg? Waarom wil hij niet naar Nineveh gaan en die mensen zeggen dat God hen voor haar godloze leven in drieven bestraft wordt? Er waren wenigstens drie oorzaken waarom Jona wegrand in de stad te gaan. Eine oorzaak was, weil de Juden de opvoering hadden dat de Heide niet te God zijn valt die Heide. Voor de Heide geeft dat keinen Himmel, bloß eine Haal. Heide waren bloß dort door om dat vier in de haal om brennen te houden. Dat weer de Jude er opvoeding van de heide, en die mensen in Nineveh weer alle heide. Een andere oorzaak waarom Jona niet naar Nineveh gaan wil weer, wils Nineveh en Israël grote vriend weer. Nineveh had jarenlang over Israël geharscht. En de derde oorzaak waarom Jona van God wegrand weer, zoals we later in onze tijd lezen, dat hij wist dat God een levende en genediger God is. Hij schmidt God dat ver, dat hij dat gewist had, dat God de mensen Nineveh letzten Endes doch verschonen wird. Jona dacht, wanneer hij naar Tarsis reist, wordt hij van Nineveh en van God wegkomen. Aber hij schmiert zich gerindlich an.

Hij dacht toen niet aan dat God alle wegen is en ook alles zijn kan. Als Jona zonder zei en je hem schep schleip, check God een grote storm op dat meer, zodat dat schep ondergaan wil. Jona wil liever sterven als dat hij naar de godlose stad Nineveh gaan wil. Is dat niet zonderbaar? Die mensen op dat schep roepen alle ihre jette aan en te helpen, aber de storm wordt immer bloß stortje. Met eenmaal denkt de kapitein aan den einen man, die er ook op dat schep is. Aber de Jona is nog niet te vinden. Hij slaapt ohne im schep ganz zonder zorg. De kapitein heeft zelfs den Jona abwürgen. En hij vraagt Jona, wer bist du? En wo kommst du her? Wat is het toch met die? Wie schaaf ons meest kapot wens den grooten storm en du slaapst du ohne, als waar nus los is? Bid dienen Gott an, vielleicht kann er uns helpen. Dann vertelt Jona ihn, dass er ein Hebräer ist, in den Gott anbet, was im Himmel ist, in der Erde und dort mehr gemerkt hat. Er vertelt ihn aber auch, dass er von Gott wachrannt, willst er ihm noch nie wegschicken will. Der Herde wird dort ganz angeleiflich, dort ein Mensch wird versichert von Gott wachtranen. Ze hadden angst en vroegen Jona wat ze met hem doen zullen. Jona zei dat ze hem een meer schmieden zullen en de storm wordt voets nageven. Ze beden allereerst Jona zien en God aan en schmieden Jona daarop een meer neen. Jona wil leven en groten meer verzuipen als God je hartje in Nineveh wegonen en predien. God had aber nog niet met Jona abgejeefd. Hij leidt Jona niet een meer versuppen. Hij mag een grote vers, die Jona abschluckt. We lezen door in Kapitel 2, Verse 3, wat saas. En van door een vers bid Jona dem Herrn seinen Gott an en zeed. En mijn inhoud haar roept ik die aan. En die geeft mij een antwoord. Als de dood mij nemen wil, vroeg ik nog help. En du hiest mij. Du schmeidst mij in een grote meer, wo dat veel te diep voor mij weer. En de walen veel te hoog voor mij waren. Al die walen voeren even mij voorbij. Ik meind al, ik durf niemals meer voor die komen, en dat ik niemals waren die een heilige tempel zijn word. Ik kon mij schier niet weren. Ik wil bloos te diep binnen, en dat waterkruid steint zich aan mijn hals. Wanneer we over Jona zijn leeuw een beetje nadenken, wel we een leid hartje, en dan, nu dat leid, zei we dan, wo unsere Geschichte mit dem angehörigen Prophet wieder geht.

Onze programma's zijn alle opgezet en op cd's te hebben. Eén cassette of een cd met twee programma's kost $10. Check ons het geld met wanneer je dat bestelt en schrijf ons of je dat op cd of een cassette hebben mocht. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, check ons het geld met wanneer je dat bestelt. En wanneer je niet in Canada woont, ken je deze programma van de station waar je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 681. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag naar het programma 681.

Wanneer deze programma te zien zijn, bed we junt van harte dat ook met junt gove meelig te maken dat die ook weer uitgestrold worden kunnen. Wanneer zo goed zijn in dit programma financieel ondersteunen mochten, doet dat met de vermoeding Lord German. Anders geht dat geld voor andere zwaartje. We danken voor junt gebeden en ook voor junt ondersteuning voor deze missionsarbeid, die ons het meelig maakt God zijn woord uit te strolen. Mocht God junt rijklich zegenen. En nu verabschied wir uns zwar davon jünt. Wann Gott het so will, hier ein Wiederprogramm durch die Sendung Licht vom Evangelium am einen Weg, ab derselbe steht, in derselbe Tiet. Und wann die Frauen oder Bemerkungen zu der von deutschen Sendung haben, schrieft uns. Viele von jünt schrieben uns pünktlich in Mörkansmout, diesen Dienst true wieder zu machen. Die haben uns auch weitergeloten, dort die für uns beten. Und wir danken jünt von heute dafür. Schrieft uns auch wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. En nu nog Gott met Junt, bitte uns am einen Weg weiter hieren.